0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een goede nacht.

6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Start je dag met een glimlach, een hele goede morgen. Een frisse start, een nieuwe dag, de haan is al uit de veren. Een hele goede morgen, Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen. Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het weer, het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Swing mee met de allermooiste klassiekers. Van jazz tot rock'n'roll. Venlo Vintage. Waar klassiekers nooit vervelen.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Ditch. Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Nog voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Goedemorgen, al wakker?
1: Hard stop. Hard stop.
2: Hallo?
3: Yo, ik heb even nagedacht van...

Roy Balder. En achter in de rij, hè. Ja, die maakt het niet mee in de supermarkt natuurlijk, hè. Goed, voor de wekker wakker, maar hij stond achter in de rij bij de andere favorieten van de dame, hè. Ja, een dag later was hij alweer vergeten. Een beetje zielig, hè. Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 6 september. Ja, misschien heb je het gelezen en het is misschien nog wel een klein beetje aan de gang. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. De havenwerkers die doen dat omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De medewerkers die hebben 8 uur lang gestaakt. In die uren werd helemaal geen werk verricht. Afgelopen vrijdag was dat het geval. Nou ja, shorters in de haven die doen fysiek belastend werk. En regelmatig hebben ze ook pijn. Bijvoorbeeld in de schouder en de elleboog. Alles gaat goed, maar zodra je stopt, dan komen de problemen, zo zegt hij. Ja, een van de werknemers zegt dat hij het liefst nog tot zijn 65ste doorgaat in de haven. Maar legt het werk neer omdat hij bang is voor de gevolgen als hij uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Ja. Ja, het kabinet wil namelijk gaan bezuinigen op de werkloosheidswet, oftewel de WW en de wet werk en inkomen, de arbeidsvermogen, de WIA. En daarvoor gaat de maximale WW-duur mogelijk van 24 naar 12 maanden. En moet de arbeidsgeschiktheidsuitkering voor bepaalde groepen omlaag. Ja, dat is uitgelekt en daar zijn ze bij de havens onder andere niet blij mee. Ja, de bedrijven in de Rotterdamse haven, verenigd in detailings, geven ook de voorkeur aan het gesprek die Den Haag moet gaan voeren met de vakbond. Die gesprekken moeten plaatsvinden aan de onderhandelingstafel in Den Haag tussen sociale partners en het kabinet. Ja, daar horen dit soort gesprekken thuis, zo zegt een woordvoerder in de haven. Ja. Ja, het gaat dus niet goed. Veel stakingen en dat is niet zo best, hè. Nee, of ze nu nog aan het staken zijn, is even de grote vraag natuurlijk. Afgelopen vrijdag was het wel het geval en zaterdag werd de werk neergelegd. Dus ja, of het vandaag ook het geval is, want op zondag wordt er ook gewoon gewerkt. Ja, dan ligt de boel ook weer stil, hè. Stagneert het, hè. Gaan ook schepen weer uitwijken naar andere havens, hè. Dat is ook weer slecht voor de economie, hè. Ja. Goed, op deze dag in 1975 staat er een liedje van Rod Stewart in de top 40. Oftewel boven in de regionen in de Lage Landen. Ook in Duitsland doet het liedje het goed. Spanje, Italië staat hier ook erg hoog genoteerd. We hebben het over het liedje van Rod Stewart en Sailing. Hoe toepasselijk, hè, naar die staking, hè.

eindig is dat, hè. De Paloma's moeten misschien nog olie bij. Ja, eventjes terugschakelen naar dat olie bij. Dat was vroeger, hè. Als je bij de pomp bijvoorbeeld wat benzine tankte, dan werd je geholpen. Iemand anders tankte jouw auto. Dan zei hij van, of zij, zei dan van, nog even wat water bijvullen. Doet u de klep maar even open. Zullen we even de raampjes zemen. Dat werd allemaal gedaan, hè. Ja, tegenwoordig niet, joh. Tegenwoordig komen we de pomp, je moet hem zelf tanken. En dan het klepje dicht. En als je geluk hebt, is er nog iemand die met je afrekent. Dan moet je echt naar binnen toe, want die komt niet naar buiten. Achter een glas, hè? Heel onpersoonlijk. Maar het gebeurt wel, hè, vandaag de dag. Ja, vroeger was er echt een beetje cohesie, hè, tussen de verkoper van benzine en de mensen die aan het tanken waren. Hè? Je kende ook iedereen, hè? Ja, meestal waren het vaste tijden wanneer iemand er was. En dan wist je dat gewoon. Hey Piet, ben jij er ook weer? Ja, vol tanken? Ja, hoor, vol tanken. Maar ja, tegenwoordig, ja, benzine is duur geworden natuurlijk. Het kost allemaal veel meer. Dus die aandacht voor de klant is er niet meer, hè? Ja, de Paloma's hadden het trouwens wel over een garagevrouw. Dus dat betekent dus dat er iemand van de garage was, hè? Ja. En ja, die vrouw die wist alles, hè? Olie bij, water bij vullen, even motortje nakijken, misschien eventjes wat schoonmaken. Ander muziekje erin, geen probleem joh, nee. Goed, goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is vandaag 6 september. Even kijken naar het nieuws. Ja, het is een chaos in Tilburg. Of althans, paniek in de hut, want er is een serval ontsnapt. Ja, een serval mag officieel niet meer, hè, als huisdier. Dat is een verboden huisdiertje. Het is een beest wat een stuk groter is dan een huiskat. Heeft lange poten, is gevlekt als een luipaard. En ja, in principe is hij ongevaarlijk voor mensen, want hij zal de mens uit de weg gaan. Ja, deze is wel mensen gewend. Dus wat dat betreft valt het mee met gevaar. Maar ja, het is al de zoveelste keer dat die serval ontsnapt is, hè. Ja. Ja, Stichting Beestenbende uit Dordrecht, die is gespecialiseerd in de opvang van exotische dieren. En die helpt ook mee om samen met de politie en de eigenaar het dier op te sporen en te vangen. Ja, waarschijnlijk bevindt hij zich ergens in de tuinen. Op een plekje waar hij lekker beschut is. Ik zal zo ook eens hier in de tuin kijken. Misschien dat hij hier bij het grote Van Vliethuis aan het bivakeren is. Maar ja, het is echt iets wat tot onrust leidt, hè? Ja, ja, het is ook niet niks, hè? Als je die foto kijkt, jongens, het lijkt wel een panter. Een serval. Ja, en hij is dus ontsnapt, hè? Ja, ja, ik zou zeggen van laat dat beest ergens in een dierentuin of zo. In een kooi. Maar ja, om zoiets in de buurt te houden, ja, het blijft gevaarlijk, hoor, jongens. Ja. Goed, een serval dus ontsnapt, hè? Ja, een PSV even feliciteren. Ze hebben namelijk gewonnen van Ajax. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Dus de Brabanders die hebben een feestje gevierd. Dat was ook wel te horen gisteren. Er was vuurwerk op diverse plekken. Ja, en de Nooren die zijn druk om hun overleden koning Harold de laatste groet te brengen. Er stond gisteren 1,2 kilometer lange file, ja, om afscheid te nemen. Ja, Oslo die is ook bezig om de begrafenis voor te bereiden. Die is aanstaande woensdag. En om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de koning nog te zien, zijn de openingstijden ook uitgebreid. Ja, tot 11 uur 's avonds in de kapel wachten, jongens. En eerder deze week was dat maar tot 6 uur mogelijk. Maar nu mag je ook 's avonds nog een keer afscheid nemen. Dus ja, die Nooren die willen hun koning wel een klein beetje afscheid nemen, hè? Dus die willen nog even voor de laatste keer kijken. Ja, en dan is het klaar, hè. Koning Harold, rest in peace.

jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag, breakfast in bed. Alleen op zondag, breakfast in bed.

Mail jouw favoriete breakfast in bedplaat naar Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com en hoor zondag jouw favoriete breakfast in bed. Breakfast in bed, alleen op zondag.

0: Jake and Stevens en oh Judy. Voor de wekker wakker, zondagmorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, in Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen opengegaan voor de verkiezingen die door heel Duitsland worden gevolgd. Bij de deelstaatsverkiezingen zal de rechtsradicale Alternative for Deutschland, de AfD, naar verwachting de beste uitslag gaan boeken. Ja, door het kiesstelsel is zelfs een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan regeren. In peilingen is de AfD al maanden twee keer groter dan de nummer 2, de CDU van bondskanselier Merz. Dus ja, verkiezingen in Duitsland. Ja, en Connie Witteman is onverwachts overgrootmoeder geworden. Kleindochter is bevallen van een dochter zonder te hebben geweten dat ze zwanger was. Ja hoor, zo meldt de 75-jarige zangeres zaterdag op Instagram. Ja, volgens Witteman heeft Soraya een zogenoemde hidden baby zwangerschap gehad. Ja, de afgelopen dagen waren heel onverwacht, zo schrijft ze. Soraya beviel op 25 augustus na 37 weken zwangerschap van haar dochter Jasmin. Ja, het meisje woog bij de geboorte 2,796 gram. En Jasmin is dus onverwacht gekomen, maar is meer dan welkom. Ja, hoe kan dat nou, hè? Hoe kun je nou in hemelsnaam zwanger zijn terwijl je dat niet weet, hè? Dat is toch eigenlijk onmogelijk, zou je zeggen, met de technologie van vandaag de dag. Maar ja, toch, het is toch gebeurd. Hé, ik moet even naar de wc, ik moet eventjes een grote boodschap doen. Hé, bam, er is een baby. Ja, het zal je maar gebeuren. Ja, en een man is afgelopen vrijdagavond op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt. Het was een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal die is naar beneden gevallen en viel op zijn hoofd. Drie anderen zijn licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een bedrijfsfeest waar er duizenden personen waren. Ja, het slachtoffer is een veertiger, zo schrijft de Deense media. Ja, eerst was de toestand kritiek, maar later werd de toestand stabiel en was ook zijn leven buiten levensgevaren. Ja. Ja, vandaag een leuke dag. Het wordt ongeveer 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van de Lage Landen. Op de meeste plekken blijft het droog. We hebben zonnige perioden en wolkenvelden. Morgen dan loopt de temperatuur verder op. Dus morgen wordt het warm. Dan wordt het namelijk 27 graden in het zuiden en 23 graden in het midden van het land. Dus ja, we krijgen een soort van nazomertje. Hè? Ja. Goed, op deze dag in 1997. Ja. Toen stond dit liedje volgens mij op de eerste plaats. Hè? Ja.
1: Ze zeggen wel eens dat ik jou...

film kijken, hè, zoals je weet. Ik kijk elke dag wel één film, minimaal. En daar let ik dan extra op de muziek die erin zit. Hè. Ja, is trouwens een te gekke film hoor, die barbershop. Moet je maar eens gaan checken. Staat nog wel ergens op een dvd'tje, denk ik. Goed, voor de wekker wakker, we gaan er even uit voor nieuws. Zijn we zo weer terug, tot zo.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Voor de wekker wakker.
2: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Een hele goede morgen.

muurtje stond velen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheef van doen voor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

0: zegt de teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog 4 jaar dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandel?
1: Ja moeder, hier ben ik. Dag lieve jongen, zegt het met een snik.
0: Hallo, hallo.

wat eens moeder, zegt hij lachend. Ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk. Oh, hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig. Zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer. Hallo? Dan? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo?

is misschien wel een van de oudste liedjes die ik ooit gedraaid heb. 1929. Ja, Willy Derby en Hallo Bandung. Ja, het is een goede zanger geweest toen in de tijd, Willy Derby. Had een goede solo carrière. Hij had ook nog daarvoor met zijn broer Lou Bandy, had hij de Bandy Brothers. Ja, en dat ging niet altijd goed. Ze botsten nogal met de karakters. Want Lou die was een strak en zakelijk persoon, terwijl Willy de emotionele publiekslieveling was. Hè? Ja. Dus dat ging nog wel eens een keertje mis. Hè? Ja, het was een oud liedje hoor, 1929. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag 6 september. Ja, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt Wilhelmina ingehuldigd in 1898 als nieuwe koningin. En het eerste blikje poedermelk wordt geproduceerd in 1899 op deze dag. En op een tentoonstelling in Buffalo raakt de Amerikaanse president McKinley zwaar gewond bij een aanslag. Dat is een Poolse anarchist die dat doet. Op 14 september overlijdt de president. Hij wordt opgevolgd door Theodore Roosevelt. Dat is meer wat bekendere naam, hè? En politieke tegenstanders die plegen een mislukte aanslag op Mussolini. Dat gebeurde in 1924. In de loop van de jaren zullen er nog veel aanslagen vallen op de Italiaanse fascistenleider. Hij overleeft ze allemaal. En in Duitsland moeten vanaf nu alle Joden ouder dan 6 jaar een gele ster dragen. En dat gebeurde op deze dag in 1941. En in 1948, op deze dag, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, wordt prinses Juliana ingehuldigd en legt ze de eed af als koningin der Nederlanden. Ze volgt haar moeder Wilhelmina op, die 2 dagen eerder aftrad. Wilhelmina heeft 50 jaar geregeerd op dat moment. En op het moment dat Wilhelmina haar dochter tot nieuwe koningin uitroept, schiet haar kunstgebit los. Ja, dat kun je ook zien op beelden van het Polygoonjournaal. Ja, radioopnames van deze inhuldiging zijn spoorloos verdwenen uit het Nederlands omroeparchief. Ja, ik denk dat ze toch bang waren dat het veel herhaald werd. En moesten de opnames op een of andere manier dissiperen, oftewel verdwijnen. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, het is zondagmorgen. We zijn 6 september. Hè? Zo dadelijk breakfast in bed, maar eerst deze breakfast in bed.

stil maar jongen, stil maar Gordon. Komt allemaal vanzelf goed. Ik mis je zo, hoorde je als Breakfast in Bed plaat op deze zondag. Goedemorgen, wat hoor ik er allemaal piepen? Is er een hand? Is er brandalarm? Ik denk het hier in de studio. Nou, ga maar even een liedje draaien dan, even oplossen. Oh, hij is al weg. Goed, dat was even brandalarm geloof ik, hè? Geen rook? Geen vuur? Nee, valt mee. Goed, voor de week wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Het aanbod van illegale IPTV-diensten blijft een groot probleem voor de tv- en filmindustrie. Steeds meer aanbieders worden aangepakt. Blijkt het effect beperkt. Stichting Brein die waarschuwt ze dat als je dat hebt, zo'n illegaal IPTV-dienst, dan doe je zaken met criminelen. Ja, naar schatting maakt 8% van de huishoudens gebruik van dit illegale systeem. Stichting Brein, die zich inzet voor de bescherming van auteursrechten, die zegt dit jaar 104 illegale diensten te hebben gesloten. En 5 dagen na de plotselinge geweldvorm in het Gelderse dorp Overasselt, heeft de politie er ook vandaag nog onderzoek gedaan. Bij de woning waar de afgelopen weken beveiliger werd doodgeschoten, is uitgebreid politieonderzoek geweest. Ja, in het huis woont Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit en die daar eerder voor werd veroordeeld. Nou, het pand werd afgelopen donderdag per direct voor een jaar gesloten door de burgemeester. De schietpartij was in de nacht van maandag op dinsdag. 32 mannen zitten momenteel in de cel. Hutje mutje, ja. En een jong kind is afgelopen zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding met een voertuig in Leeuwarden. Het kind overleed ter plaatse. De politie kreeg om 5:30 een melding van een aanrijding aan de Carolineburg in de Friese hoofdstad. 1 persoon raakte zo gewond dat hulp niet meer nodig was. Het hielp niet meer. Het slachtoffer is een jong kind uit Leeuwarden, zo meldt de politie. Hoe oud het kind precies is, dat is niet bekendgemaakt. De politie doet momenteel in Leeuwarden onderzoek naar het ongeval en hoe het heeft kunnen plaatsvinden. Ja.

0: Hi man, hoest. Hi, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breek je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hi, hoe lang duurt die rijf, man?
2: 20 uur? Tering, zo kort?
0: Hi man, ik moet wel met

Peppy en Kokkie was er toen, hè? En daar is dat liedje van Hakken en Zagen op gebaseerd. Goed voor de wekker wakker. Even kijken nog naar het nieuws vandaag. In het duel FC Utrecht Go Ahead Eagles is in de 65e minuut gestopt. Er was een 1-3 stand. Er was voor de tweede keer was er wat op het veld gegooid. Het duel wordt dinsdag om 2 uur zonder publiek uitgespeeld. Ja, na de 0-3 in de 58e minuut lag het duel even stil omdat er vuurwerk afging. En verder maakte na de hervatting was er ook nog een opstootje. En er was een bekerregen. Daarop staakte de arbiter, de scheidsrechter van de Kerkhof, de wedstrijd. Ja. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh. Die wordt weer publiekelijk tentoongesteld. Schilderij is in bezit van een Griekse familie. Het werk is dit jaar onderdeel van de najaarstentoonstelling van de Fouton Foundation in Parijs. Ja, het is een van de hoogtepunten van de tentoonstelling. Dus dat belooft wat. Wat betreft Vincent van Gogh. Ja, het is toch wel bijzonder, hè? Zo'n Vincent van Gogh, die dan zoveel jaar na dato nog steeds erg populair is, hè? Vooral de schilderijen, hè? Terwijl die man toen hij leefde, ja, toen kenden ze hem natuurlijk ook wel, althans in de buurt, maar echt wereldwijd nog niet, hè? Nee, en nu is hij echt wereldwijd zo beroemd geworden, hè? Ja. Maar ja, goed, dat eventjes terzijde. Even nog een verledentje. Autofabrikanten Renault en Volvo die konden gaan dat ze gaan fuseren. Dat gebeurde in 1993. In december wordt de fusie afgeblazen. En door het doelpunt van Yuri Mulder in de wedstrijd tegen Wit-Rusland blijft Oranje in de race voor het Europees kampioenschap van 1996. En een medewerkster van het verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl die bekent 4 bewoners die dement zijn te hebben omgebracht. Later in de week blijkt dat getal nog eventjes wat hoger te liggen. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Het nieuws van toen, nu in Voor de Wekker Wakker. Hier is Tierpauw.

0: vervelende jeuk.
1: Ja, dat was oude seksuele voorlichting, hè? Jeuk aan je piemel van Betje Beemans bloedgroep. Ja, misschien moet je maar eens googlen vandaag. Wie waren dat ook alweer, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker op deze zondag. Ja, geinig liedje, hè? Ja. Goed, nog even wat anders. Het is vandaag het Belgische bierweekend. Nog steeds, je kunt er vandaag nog naartoe. Daar wordt heel veel bier gedronken. De Wereldhavendagen zijn er natuurlijk weer. In de Rotterdamse haven wordt er wel op bepaalde plekken misschien gestaakt, hè? Om extra aandacht te vragen voor de bezuinigingen. De dag van de strijdkrachten is het vandaag ook. Het is onafhankelijkheidsdag in Swaziland. En het is de dag van hereniging in Roemenië. En de taak der Heimat is het in Duitsland. Ja, de dag van het vaderland vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag van september. Dus op sommige plekken is het in Duitsland feest. Het is de Europese dag van de Joodse cultuur. Het is vaderdag in Australië. Ja, het zijn heel wat feesten. En het is de dag van de vlag op Bonaire. Ja, de officiële vrije dag. Iedereen hoeft daar vandaag niet te werken. Op deze dag werd in 1499 het eiland ontdekt. Deze dag wordt ook wel de Bonaire-dag genoemd. Ook in Nederland wordt de dag gevierd in plaatselijke bijeenkomsten van Antillianen. De vlag van Bonaire is in gebruik al sinds 1981. Ja, sinds 11 december. Vandaag dus de dag van de vlag op Bonaire. Ja. Goed, de dagtopper is onderweg.

0: Van Dijk, Wiebe.
1: Geen trots.
0: Wiebe, hoe is nou met Daaltje?
1: De HA-team.
0: Het is het achttoppen voor vandaag, de HA-team. Ja, vorige week of twee weken terug hadden we al een interview met deze man. Hè. Ja. Waar gebeurt het verhaal over de vissers die nooit zijn teruggevonden? Bam, het is klaar!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
2: Goedemorgen!

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Salim geraakt. Er zou minstens één dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het weer, het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Terug naar de tijd dat je nog met een potlood je cassettebandje moest redden. De allermooiste klassiekers vliegen je om de oren. Je luistert naar Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grond.

Spreken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Nieuwers.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.
1: De weekend countdown loopt af, maar Venlo Vintage gaat gewoon door. Fijne zondag.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Het weer, het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd.

In Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: I van de tijd van toen, bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede middag.
2: We gaan beginnen.
3: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: everything that you wanna do.
1: Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondagmiddag 6 september, het is 12 uur. En u luistert tot 1 uur naar Donders de Boven. En we zijn begonnen deze aflevering met, even kijken hoor, Caro Emerald met het nummer Dr. Wanna Do. Zo. En zoals iedere week ook deze week weer een lekker kopje koffie. En dan gaat u luisteren naar Clouseau. Naar een hele mooie Nederlandstalige plaat van Clouseau. Een beetje een oude, maar wel een hele leuke. Laat me nu toch niet alleen. Maar eerst koffie.
2: Oeh, dat is lekker.
3: U luistert naar Donders de Boven met Ton Donders. MUZIEK

0: straks in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefas.
2: En dat was de aankondiging voor pastoor Servaas uit de dagboeken van pastoor Servaas. Straks weer een klein stukje uit die dagboeken hier bij Dondersteboven verderop in het programma met Truus de huishoudster, met even kijken, de kaplaan Harry van Donschot natuurlijk, met Bert de Koster, de Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert de Koster, en natuurlijk ook het schrik, de schrik van het dorp, mevrouw Kloets. Dat allemaal straks in Dondersteboven.
3: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
2: En dat is ons e-mailadres, info@dondersteboven.nl. Stuur ons eens een leuk berichtje. Vertel eens wat u van dit programma vindt. Of vraag eens een plaatje aan. Of heeft u iets leuks te vertellen. Het kan allemaal. Nogmaals, info@dondersteboven.nl. We zijn gekke post.
4: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 luistert u naar Dondersteboven op Venlo Vintage. Heel veel humor en natuurlijk heel veel lekkere muziek.
2: En over lekkere muziek gesproken. Dit is Ella Lauren met Choosing Texas.

0: Ondersteboven presenteert. Het audiodagboek van vrijdag.
1: We zijn weer terug van vakantie. 14 dagen hebben we met de camper op een kleine familiecamping gestaan. Geweldig. Helemaal in het midden van Nederland. Want ik kan me eenmaal niet onder de voeten uit met Duits of met Engels. Of zeker niet met Frans, niet mijn taal. Gewoon een Nederlandse camping, een kleine familiecamping. Je kan iedereen verstaan en iedereen kan jou verstaan. Dan waren we een dag of drie waren we op de camping. Had ik s'avonds nog even de afdrooghanddoeken op het rekje gehangen buiten. En 's morgens waren ze weg. Alle drie gestolen, denk ik. Of misschien iemand die ze harder nodig heeft dan ons. Ik zeg tegen de vrouw, we kopen wel drie nieuwe. Nee, zei ze, ik heb thuis in de kast nog een heleboel afdrooghanddoeken liggen. Er hoeven geen drie meer bij. Weet je wat we doen? De afwas gedaan hebben, dan drogen we alles af met wc-papier. Ja, dat gaat natuurlijk ook, hè. Maar ja, we hadden nog maar twee rolletjes staan en die waren er zo doorheen. Dus ik werd naar de campingwinkel gestuurd voor een grote rol met wc-papier. Dus ik nam een rol wc-papier mee, maar dat gaat er zo vlug doorheen, hè. Er was nog geen dag voorbij of alle rollen waren al op. Ga dan maar eens een pak halen, zei de vrouw. Dus ik weer een pak halen. Ik denk, ik neem twee pakken van 24 rollen mee. Dan hebben we zeker genoeg. Genoeg? We hadden helemaal niet genoeg. Want zo gaat het toch zo vlug doorheen. Zo'n rol was zo op en zo'n pak was zo op. En twee pakken waren helemaal vlug op. Dus na drie dagen moest ik weer naar de campingwinkel. Ik zeg tegen de vrouw, ga jij nou maar een keer? Nee, zei ze, want ik moet de achterkant van de camper. Moet nog helemaal gewassen worden. Zit er nog allemaal zand op van het doorrijden door dat kleine zandpaadje, weet je nog wel? Ik zeg, ja. Dus ik weer naar de campingwinkel. Ik denk, weet je wat? Ik neem vier grote pakken van 24 rollen mee. Dus ik kom aan de kassa. Het meisje kijkt zo naar mij en zegt, meneer, ik heb er niks mee te maken. Maar als u aan de ze zocht naar woorden, aan de rettekatet bent, daar hebben we ook pilletjes voor, hoor.
2: En tot zover het audiodagboek van vrijdag op Ondersteboven.

0: Fender Vintage.
1: Dondersteboven presenteert
2: La Conférence.
3: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conference uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat
4: een conference. Een conference van Verkoten en de Bie met de titel Radio Giraffe. Een hele leuke parodie op de toenmalige piratenzenders die overal stiekem in zolderkamers en ook in kelders uitzonden. En Verkoten en de Bie maakte daar een geweldige parodie op. Luister naar Radio Giraffe van Verkoten en de Bie.
5: Een station dat zijn nek uitsteekt. Met uw gastheer Henk ten Drijver.
6: Hallo mensen, eens even kijken hoor. Ik heb een harde kop zeg. Beetje door het lint gegaan vannacht. Maar goed, ons telefoonspelletje. Jullie kennen dus bellen mensen voor

0: 14,3. Ah, hallo Radio Giraffe.
1: Ja, met mij en Henk.
0: Hey Bertje, hallo.
1: Hallo.
0: Zeg Bertje, ja. met wie zag ik jou gisteren bij de videokeizer naar buiten komen?
1: Nee, dat is een vuiligheidje. Het was mijn moeder, Henk.
0: Zijn moeder.
1: Mijn moeder.
0: Schijt toch uit, Bertje. Kijk maar uit dat jij er dan geen klein broertje bij maakt. Oké, Bert, zit je klaar?
1: Ja.
2: De scheet van de week!
0: Oké, ga je gang, Bertje.
1: Komt-ie, Henk.
0: Zet hem op, joh.
1: 1, 2, 3.
0: Hé?
1: Ik ga leren.
0: Is dat alles, Bertje?
1: Gernade rambam, zeg.
0: Heb je echt niet meer in huis, joh?
1: Nee, wat gebeuren. Heb ik de hele week uien voor lopen eten. Gisteravond nog een kilo bruine bonen.
0: Ga weg. Oh ja, kan ze dan koken, die moeder van je?
1: Joh, wat op.
0: Zag ze helemaal niet naar uit, joh.
1: In mijn hoofd, man.
0: Nee, joh, dat was niks, Bert. Ja. Meid dat je hier halen nog geen eens de twee, joh. Maar ja, goed, je moet maar denken, het is een spelletje.
1: Henk,
0: het is maar een spelletje.
1: Henk, het is maar een spelletje.
0: Zo, Henk. Zeg Bertje, moet je nog voetballen zondag?
1: Het is maar een spelletje. Tegen Oranjeplein.
0: Oh.
1: Met conflict vechten.
0: Hé, Bertje, dan zorg dat moedertje van jou maar thuis laten.
1: Jos, geen over de moedertje, joh.
0: De mazzel, hè.
1: Dag.
0: Dag.

0: Ze bellen. Hey, ik zit hier niet voor de kat. Ze komt. Ja, met de scheet van de week.
1: Dag, meneer de drijver.
0: Meneer de drijver, doe maar. Hallo, wie hebben we daar?
1: Wij hebben hier Van Zonne, Delft.
0: Delft, helemaal uit Delft. Ja. Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, Radio Giraffe komt dus tot in Delft. Ja. U hoort het zelf.
1: Ja.
0: Zeg, heb je ook nog een voornaam, Van Zon?
1: Robbie.
0: Robbie.
1: Robbie van Zon.
0: Robbie, wat doe jij zo'n beetje voor je beroep?
1: Nou, krommel een beetje de platen binnen.
0: Hey.
1: Ik ben de manager van een paar groepjes hier.
0: Oh, leuk. Zijn we eigenlijk een beetje collega's?
1: Ja, ik kan wel zeggen, ja.
0: Nou, je weet waar het om gaat, Robbie.
1: Ja.
0: Zit je alleen daar?
1: Nee, ik zit er met een paar jongens van de sportschool. Jongen.
0: Ik hoor het al. Dat is Hengstebal,
1: nee,
0: hè, Robbie?
1: Nee, onze vrouwen zijn er ook bij.
0: Oh, laat eens horen, Robbie. Laat eens horen, joh. Gezellige boel, Robbie.
1: Ja,
0: kan ik niet even langskomen?
1: Nee, ik
0: ken niet. Geintje,
1: hoor.
0: Ik moet werken, hè.
1: Ja,
0: nou,
1: niet.
0: Robbie, daar gaat hij.
1: Ja.
0: Heb je de horen aan je kont?
1: Ja, de hele tijd al, joh. Ken ik?
0: Wacht even. Meteen na de jingle, Robbie.
2: De scheet van de week.
0: Nou, Robbie, kom er maar in, jong.
1: Nou, daar gaat hij, hè.
0: Laat maar horen.
1: Op hoop verzekerd. Voel je? Op hoop verzekerd gaat hij. 1, 2, 3...
0: Zo!
1: Heb je nog mazzel dat geen geuren radio?
0: Zo, jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, jongen.
1: Moet je naar die dopingcontrole, hè?
0: 22 op de meter. En luister zelf maar.
2: En ja, hoor! Dat was hem! De scheet van de week!
0: Ja, gefeliciteerd daar in Delft, hè? Ja! Nou... Te gek hoor, Robbie.
1: Nee.
0: Van harte. Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheet van de week gaat naar Robbie van Zon in Delft. En die hoofdprijs is... een origineel Fandria-pistool type Browning. Met een doos met 500 scherpe patronen.
1: Hey, jongen, overmaken.
0: Nogmaals van achter.
1: Hij was nog gelijk op zijn hart, hoor. Ik bedoel, ik ken ook boeren laten dat je...
0: Nee, schij uit, jongen. Laat me zitten. Nee, joh, kom. Straks knap.

0: de donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En de donderste boven muzikale megamix heeft vandaag thema Paradise. We gaan luisteren naar Another Day in Paradise van Phil Collins, Bird of Paradise van Snow White en Coolio zingt voor ons Pastime Paradise.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het onderste boven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: De vorige week had ik een brief ontvangen van een nieuwe kermisexploitant op onze voorjaarskermis, de heer Erik van Vliet. Hij zou met een nieuwe draaimolen op de kermis staan. En hij vroeg beleefd of ik als pastoor zijn kermisattractie zou willen inzegenen. Nou, en dat deed ik met alle plezier natuurlijk, hè. Dus wij trokken naar de kermis. Daar stond een geweldige draaimolen klaar. En Erik van Vliet stond glunderend naast zijn nieuwe attractie. Hij had een petje op en hij keek grijnzend voor zich uit, zo gelukkig als hij was. Bert de Koster was mee met een grote emmer met wijwater en de wijwaterskwast. En Truus, mijn huishoudster, en kaplaan Harry van Donschot waren ook mee. Ik gaf de heer van Vliet een hand en zei, welkom op de kermis. Ik sta hier graag altijd in de buurt, zei Erik van Vliet. Het is altijd zo reuze gezellig. Maar meneer pastoor, zou u niet zo'n ritje mee willen maken in de draaimolen? Ja, ik was daar niet zo voor, zo'n ritje op zo'n draaimolen. Het is eigenlijk een kinderattractie. Maar Bert de Koster en Truus de huishouder en Harry van Donschot, mijn kaplaan, knikten allemaal van ja. Dus ik dacht, nou vooruit, één ritje maar. Ik murmde mij in zo'n klein stoeltje van een brandweerauto en dan gingen we rond. Eén rondje, dacht ik maar daar dacht Erik van Vliet heel anders over. Pastoor, nog een rondje? En dan ging ik weer. En daarna, nog een rondje, meneer pastoor. Het is gratis, hoor. Ik zat in een stoeltje van een brandweerauto en het werd warm kijken. Kijk, pastoor Servaas in een brandweerautootje. En het was lachen en gieren en brullen. En Erik van Vliet, die het ook wel zag, riep, en meneer pastoor, nog een rondje? En het tiende rondje toen ik me eindelijk uit het stoeltje de brandweerauto gewurmd had en toen stopte hij ook. Zo, zei ik tegen Bert de Koster, nu gaan we de zaak eens even inwijden. Geef me maar eens even de kwast en stop. Pompelen maar eens goed onder in het wijwater. En ik heb alle stoeltjes en alle beestjes en alle brandweerauto's en alle fietsjes en alles allemaal goed nat ingezegend. En daar ben ik dus ook af en toe per ongeluk Erik van Vliet ook niet vergeten. Zijn petje was door en door nat en zijn hele blouse was doorweekt van het wijwater. En maar hij bleef lachen. Toen ik klaar was, gaf ik de wijwaterskwast en de emmer weer terug aan Bert en liep zo appelzand langs Erik van Vliet, de draaimolenbaas, en zei, meneer van Vliet, dit was allemaal gratis.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je dat de jaarlijkse bakwedstrijd weer wordt gehouden en zal de huishoudster Truus dan eindelijk winnen. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas. Dit hoor je toch alleen in Donders te Boven.

0: Elke vraag weet zijn antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lillebel.
1: Beste Lillebel, ik ben dol op kledingstukken. Maar ik wil er echter zo weinig mogelijk voor betalen. Het liefst niets. Dat komt omdat ik een varken ben. Nu zoek ik nog een pullover. Kun je me daaraan helpen? Anthraciet. Nou, je hebt geluk, An. Ik had bij ons nog 5 bierpullen staan. Daarvan heb ik er 4 weggegeven. Dus heb ik nog 1 pullover. Lillebel.
2: Ondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
3: En ook in deze aflevering van Venlo Vintage natuurlijk weer een Limburgse plaat. Want Venlo Vintage is een internetstation, een radio-internetstation vanuit Limburg. Hè. En daarom vandaag ook weer een hele leuke Limburgse plaat. Muziek uit de regio. En vandaag is het een live opname van Rowenezen, Zondig in het Zuiden.

0: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere Smartlap.
1: En de Smartlap van vandaag is van Sylvia en de Rinaldo's met de titel Jij, ja, jij.

0: Zo, en dat was weer onze wekelijkse smachtlap. Een heerlijke, lekkere smachtlap. Volgende week in onze boven weer een heerlijke, lekkere smachtlap. Uit die grote collectie 45 toerplaatjes die ik allemaal heb liggen. En die ik ook allemaal spaar. Zit erop. Onze boven is helemaal klaar. We hebben nog één plaat te gaan. Year of the Cat, Al Stewart. En dan zeg ik, had je dat?
1: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede middag.
0: Het is zondag. De bank en Venlo Vintage zijn vandaag je beste vrienden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zal worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. In Zaandam zelf en omgeving zijn de laatste tijd ernstige geweldsincidenten. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Midden-Beemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Vogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit.

De allermooiste klassiekers, rechtstreeks uit het gouden verleden. Venlo Vintage draait de tijd terug met de mooiste muziek.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Midden-Beemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald bewezen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8:00 open en er kan tot 6:00 vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedemiddag!
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Sluit je ogen en herbeleef het gevoel van spiegelwanden, neonlampen en een light-up vloer. Geniet van de allermooiste klassiekers. De tijdmachine van Venlo Vintage brengt je terug naar toen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Vintage.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede middag.

geen ballast. Alleen maar legendarische klassiekers van de bovenste plank. Van ABBA tot ZZ Top. Dit is Venlo Vintage. De klassiekers van Venlo Vintage slepen je door deze relaxte zondag heen.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede middag.

samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harold naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Goedenavond.

Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Switch.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim 2 keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: stof je herinneringen af en swing mee. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Op zondagmiddag naar Dondersteboven.
0: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smartlap. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Yeah.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Sneakers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede avond.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven für Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De radicaal rechtse Alternatieven für Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage, de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een goede avond.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes.
1: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage, met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
3: Met het oor op gisteren, Venlo Vintage.
4: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Van vinyl tot cd. Jouw tijdmachine naar de mooiste muzikale decennia. Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer